I don't start until

I passed for

I wish.

0: Richard, je luistert dit niet echt, toch?
1: Nee. Dit doe ik niet voor mijn lol, inderdaad.
0: Nee? Oké, nee. Ik wilde dit even zeker
1: puur
0: weten.
1: Voor educatie.
0: Ja, puur voor educatie. In de categorie onlogische relaties is die van metal met films er absoluut één. Want hoe raakt de pathetische power metal van Rhapsody aan de multidimensionale geluidsmuren van Hans Zimmer? En wat heeft het gruwelijke artwork van Cannibal Corpse te maken met de fijn besnaarde beelden uit Titanic? Helemaal niets, natuurlijk. Toch stelt cinefiel en filmfestivalorganisator Richard Toepel zijn er stiekem vele raakvlakken. Zelfrelativerende ironie ten eerste, de mismatch tussen ambitie en uitvoering ten tweede en ten derde, dat hoorden we nu ook, de soms verschrikkelijke muziek die daaruit volgt. Dus daarom in deze editie van Dood en Verderf een deep dive in de ziel van Richard Toepel, die via een handvol weerzinwekkende platen, elk om zijn eigen redenen zoals de eerste, wil bewijzen dat wie van bizarre films houdt ook gepredestineerd is om metal fan te zijn en vice versa. Richard, welkom.

0: Welkom.
1: Dank je.
0: Die heeft, ik luister dus altijd de platen van tevoren. En ik vond dit echt verschrikkelijk wat je hebt meegenomen.
1: Ja, ik heb mijn excuses al meermaal aangeboden. Maar laat ik dat dan nu nog één keer doen. Mijn excuses hiervoor.
0: Je distancieert je van de platen.
1: Ja, en ook mijn ziel. Ja,
0: ja ook wel. Van ja, al deze dingen.
1: Omdat je net zei dat mijn ziel...
0: Oké. Maar we maken deze uitzending dus echt puur voor educatieve doeleinden. Omdat je wil uitleggen hoe dit werkt. Maar je neemt direct ook afstand van diezelfde werking.
1: Deels. Laten we gewoon kijken.
0: Laten we waar we komen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Richard, welkom.
1: Dankjewel.
0: We gaan een uitzending maken over de relatie tussen films en metal. Een relatie waar ik nooit bewust over heb nagedacht. Ook niet onbewust. Maar jij zag redenen hiertoe. Kun je iets vertellen over die aanleiding? Waarom jij dacht, weet je wat jij moet doen, Inge? Dit thema.
1: Ja, precies. Wij organiseren een filmfestival, cinematig filmfestival. De naam zegt het al, het gaat over films die vooral matig zijn. B-films, cult classics, laten wij zien. En wat mij dan opvalt, ik ben zelf natuurlijk metalhead. Maar als ik kijk naar mijn publiek, zie ik toch wel 60% metalheads in het publiek zitten. Dus die link is overduidelijk aanwezig wanneer ik naar mijn publiek kijk. Dus ik denk, daar moeten we dieper op ingaan, naar gaan kijken.
0: Ja. Wist jij toen zelf al... wat die link is? Of is het meer van, jij organiseert een filmfestival, cinematig, weet je, bonuspunten en toch ook weer niet voor de woordgrap.
1: Ja,
0: dat je heel veel metalheads in het publiek zat en dat je toen dacht, hier is iets aan de hand.
1: Nee, dat was al eerder, want ik was natuurlijk zelf metalhead en fervent filmfan toen al. Dus ik ging op vrij jonge leeftijd al met mijn vrienden naar de Vrijhackershop in de Eurobak de meest gare horrorfilms kopen. En onderweg nog even een cd'tje van Dimmu Borg scoren. En dan gingen we die gewoon kijken, zeg maar. Dus die relatie was al eerder.
0: Maar wist je ook al eerder waar die relatie in zit? Of is dat iets wat je gaandeweg bent gaan afbellen?
1: Ja, dat is wel gaandeweg wat je dan gaat afbellen, want het is... Ja, net als metal klikt het gewoon. Net als die films, het klikt gewoon. Dus dat is gewoon iets wat klikte. En wat gewoon gaandeweg ben ik dat gaan onderzoeken. En waar zit die relatie nou? En dan is Mortician wel een goed voorbeeld. Wel ironisch dat ik dan net een track mee heb genomen waar geen sample in zit. Want Mortician staat bekend om alle horrorfilm samples die ze gebruiken. Dat is een hele mooie wisselwerking. Dus enerzijds Mortician die gebruikt filmsamples. Maar anderzijds als luisteraar raakte ik ook geboeid van... Hey, waar komt die sample vandaan? En kende ik weer nieuwe films dankzij Mortician.
0: Een soort gateway drug.
1: Ja, precies.
0: Vertel even iets over die films. De gemiddelde luisteraar van Dood en Verderf die weet nog wel iets van metal. Alhoewel Mortician... Ja. Nou ja, ik hoop, lieve luisteraar, dat je er geen fan van bent. Deze categorie films waar jij je op richt, dit zijn dus... Leg dit even uit. Welke films zit dit in?
1: Dan hebben we het waarschijnlijk...
0: Niet in Titanic, toch?
1: Nee. Die kunnen we overslaan. Nee, dan hebben we het vooral over de jaren 80, 90 horrorfilms. Kun je kijken naar de oude Italiaanse scene. Maar waar vooral horror de boventoon voert, gore. Niet altijd even goed acteerwerk, maar dat doet er eigenlijk ook niet toe. Zolang er maar genoeg vertier is in maat van gore. Mensen die overlijden, creatieve manieren waar mensen doodgaan. Dat is denk ik wel het belangrijkste element.
0: Dit is cult.
1: Waar we het dan over hebben. Cult, B-film, ja.
0: Wat is het bekendste voorbeeld van deze niet bekende films?
1: Het bekendste voorbeeld? Day of the Dead is wel een bekende. Maar is wel heel bekend. En als we dan meer naar de Italiaanse scene gaan... noemen ze een film The Beyond, Suspiria. Suspiria is dan wel weer, die komen we later nog op. Die heeft ook weer wat arthouse-achtige dingetjes erin. Daar komen we helemaal in raar vaarwater. Maar ja, die oude Italiaanse horror waarbij de gore en splatter je om de oren vliegt. Dat is waar we het nu over gaan hebben.
0: Ja, precies. En dit uur gaan we dus focussen op gewoon bloedbaden, maar dan heel goedkoop bloed.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat geld is ook wel een thema, inderdaad.
0: Want zijn die films zo gemaakt omdat dit hoort? Of is dit ook gewoon net zoals Monty Python's Quest for the Holy Grail... dat er gewoon budgettaire redenen zijn om kokosnoten te gebruiken in plaats van paarden?
1: Vroeger budgettair. Inmiddels zijn er ook... Ja, we hebben een soort tweedeling in die B-film scene. Namelijk de zelfbewuste. Dus de mensen die het expres zo gaan doen, omdat het werkte toen. En je hebt nu natuurlijk de stream die gewoon vanuit het onbewuste... dus vanuit onkunde. En die zijn echt de parels. En als je het hebt over de jaren 80, heb je het vooral over onkunde. Maar ook... In Amerika had je hele strenge censuurregels. Daar moest je een film maken om geld te verdienen. Dus je moest je rating omhoog krijgen. Voor niet al te hoge leeftijden krijgen. Dus wat ze gingen doen is films censureren. Gory stukjes eruit knippen. Maar in Italië, daar had je geen censuurregels. En daar kon alles, zeg maar. En toen kwam dat op de markt. En mensen die zochten naar bloed en verderf, die vonden dat in de Italiaanse film. In de Italiaanse films, omdat die censuur was daar niet. Het was low budget daar, dus alles kon.
0: Waarom specifiek Italië? Is dat puur deze regel? Of hebben Italianen ook iets met goedkoop bloed?
1: Ja, en ze hebben iets met... dan komen we toch op het thema geld. Een mooi voorbeeld. De film Alien kwam uit. Mm-hmm. Binnen een paar maanden was Alien 2 ook gereleased. Dat was een Italiaanse film die niks met Alien te maken had. Maar ze hadden nog een film en die had nog een titel nodig. En ze dachten, we noemen hem Alien 2. In het beste geval komen er een paar mensen die naar de verkeerde film gaan. Dus het heeft helemaal niks mee te maken, maar het heeft wel geld opgeleverd. Dus ja, het zit ook een beetje in geld.
0: Het zijn ook gewoon principeloze motherfuckers.
1: Toen wel. Maar toen begon Amerika ook door te krijgen, hey, verrek, we kunnen ook geld verdienen met bloed. Verderf, naakt vrouwen. Dus misschien moeten we onze censuur. Is dat ook niet zo erg als de film alleen voor 18 plus is?
0: We gaan in dit uur veel platen luisteren. Gedeelte daarvan die zit ook heel erg op dit bloedgedeelte. Ja. Je noemde al Mortician, die we als openingsplaat hadden. Alle artwork hiervan is ook gewoon een soort Splatterhouse movie.
1: Ja, zeker. Ja, vooral van dit album. Wel even erbij zeggen, ik vind wel dat als je één Mortician plaat hebt gehoord, dan heb je ze eigenlijk allemaal gehoord.
0: Dit geldt voor heel de grindcore. Ja. Verrassing. Ja. Maar
1: volgens mij hebben we nu heel veel boze mensen, maar goed. Maar inderdaad. En de hoes van dit album,
0: die is mooi,
1: die is wel echt fantastisch. Een vrouw die vastgebonden zit buiten met een afgehakt been. Ja, het is echt...
0: En er komt een man met een kettingzaag aanlopen.
1: Er komt een man met een kettingzaag aanlopen. Ja, en dat is natuurlijk allemaal geïnspireerd door Texas Chainsaw Massacre. En dat is ook wel een van mijn favoriete horrorfilms die ook wel veel voor mij gedaan heeft toen die voor het eerst zag.
0: Dit is denk ik de enige horrorfilm waar ik volgens mij de tagline van ken, omdat het mijn allerfavorietste tagline ooit is. Who will be left and what will be left of them? Wat echt een geniaal gedicht, een wereld in één regel is.
1: Ja, klopt.
0: Waar zit dit bij jou in? Waar deze bizarre fascinatie?
1: Goede vraag.
0: Zijn je ouders ooit bang geweest? Net zoals dat mijn ouders bang zijn geweest dat ik metal luisterde. Zijn je ouders ooit bang geweest? Och jezus, gaat het wel goed met die jongen?
1: Ja, en ik luisterde en naar metal en ik keek deze films. Maar ik denk dat ze meer de metal konden ze horen. Maar die films die keken we niet samen of zo. Dus dat was
0: dat
1: meer
0: deed stiekem.
1: Mijn ding. Nou, stiekem wil ik niet zeggen. Maar ik had wel een televisie op mijn kamer waar ik bij dat gewoon in mijn eentje kon gaan kijken. Dus daar was misschien niet zo heel veel toezicht op.
0: Heb je ooit aan jezelf getwijfeld? Dat je dacht, Richard, gaat het wel goed met mezelf?
1: Had ik misschien wel uit gezondheidswijze moeten doen. Maar dat is nog niet voorgekomen. Nou, nu achteraf gezegd heb ik wel eens getwijfeld.
0: We gaan op de achtergrond even de tweede plaat luisteren. Ik dacht eerst, we gaan hem gewoon draaien. Maar hij is ook eigenlijk wel gewoon een heel mooi bed voor dit alles. Kun je hier iets over vertellen? Waarom deze? Nou, ten eerste, waar luisteren we naar? En daarna, wat doet hij in deze uitzending van Dood en Verderf?
1: Dit is de band Goblin. Italiaanse progressieve rockband. En die heeft de soundtrack gemaakt voor de film Suspiria. Dan hebben we het over de oude Italiaanse variant. Want er is nog een remake uitgekomen. Maar best wel een iconische...
0: Je bent er zo een, hè? Die de hele tijd dit soort micro-details van IMDb moet noemen over het aantal variaties wat er in
1: namen
0: zit.
1: Ja, en ik maak me er ook druk om dat ik dingen vergeet en dat we dan achteraf boze reacties krijgen van, maar ja, maar eigenlijk... Maar goed,
0: de boze reacties krijg je om je objecten plaatkeuze, niet om de remake die je vergeten bent te noemen.
1: Oké, maar daar kan ik mee leven. Oké. Okay. Goed, Goblin, Suspiria, echt een iconische soundtrack. En jij gaf aan dat je hem vreselijk vond, want je kon hem niet afzetten op je fiets.
0: Yeah.
1: Snap ik ergens ook wel. Maar ik raad iedereen aan om deze film te gaan kijken en hoe deze soundtrack echt de film ontzettend versterkt. Het is ook echt een fantastische film. Want het is gewoon een horrorfilm. Het gaat gewoon over een slasher. Maar deze Italiaanse regisseur, ik weet niet wat hij heeft gesnoven of wat hij heeft gebruikt. Hij heeft super weirde belichting gebruikt. Groen, blauwe kleuren overal overheen.
0: Is het psychedelisch?
1: Het is super psychedelisch. En daar past deze soundtrack ontzettend goed bij.
0: Zit dit dan ook in de categorie wat jij zei van de semi-ironische variant? Dat hij dus juist heel goed wist wat hij deed?
1: Ja, ik denk dat deze het wel wist wat hij deed. En Het is ook wel een ja, want je bent die slasher films gewend, heel lineair van A naar B.
0: Ja, ho, jij zegt je bent dit gewend, ik ben helemaal niet gewend. Ja, ja. Leg even uit, wat maakt een slasher film lineair?
1: Nou, het publiek is gewoon gewend, er gaat iemand dood en er gaan er steeds meer mensen dood en er komt een moordenaar achteraan. Maar dit maakt het plotseling psychedelisch. En dan heb ik het over Suspiria. De film maakt het plotseling psychedelisch door kleurwerking, maar vervreemde montage, vervreemdende effecten eroverheen. Dus het was iets compleet anders. Er zat een soort, ja, toch wel een visie achter in plaats van gewoon een random man met een mes.
0: Want is dit ook net zoals met doktersromannetjes, dat de makers hiervan ook niet de pretentie hebben dat ze iets willen bijdragen, maar dat ze of willen toevoegen aan het oeuvre, maar dat ze gewoon weten, dit werkt. Dus wij maken ook iets binnen de conventies van dit genre.
1: Ja, ja, dat is wel wat er veel al gebeurde binnen.
0: Dit is ambitieloos.
1: Ja, maar deze niet. Dit is de uitzondering op de regel. Deze giallo films, het is een giallo noem je dat.
0: Een
1: giallo, dat is een Italiaanse horror slasher film.
0: Ja. Yeah.
1: En ja, deze pretendeert wel meer te zijn dan gewoon een slasher. En in mijn optiek is het ook wel meer dan gewoon een slasher.
0: De oproep is deze. Doe even de ogen dicht, lieve luisteraar. En beeld je in wat er nu gebeurt in deze film. Je hebt 1 minuut de tijd om het aantal lijken te tellen.

0: nu wordt het tamelijk episch.
1: Te episch.
0: Ja, ik word er altijd een beetje bang van dit soort... Zijn dit films die bedoeld zijn om bang van te worden of echt om te lachen? Als jij in de bioscoop zit en je kijkt zo'n film, lach jij dan hardop?
1: Nou, meestal wel. Ja, maar bij deze zou ik dat misschien niet zo snel doen.
0: Vanwege dat kleurgebruik.
1: Ja, en deze gaat wel iets verder dan gewoon een simpele moordenaar. Dit is wel meer, het heeft te maken met hekserij. Dus het gaat wel iets verder dan dat. Ik snap wel dat mensen erom kunnen lachen. Ja.
0: Jij organiseert een filmfestival, Cinematig. Leg daar eens iets over uit. Wat is dit? Waarom moet je hierom lachen?
1: Wat is Cinematig? Ja, ik zeg altijd, wij zeggen altijd, want ik organiseer Cinematig niet alleen. Ik organiseer het met een aantal vrienden. En wij zeggen altijd, we organiseren Cinematig al 15 jaar. Alleen sinds een paar jaar nog maar met publiek. Want Cinematig is gewoon met z'n allen films kijken, bier drinken en lachen. Ik denk dat dat in een notendop wel omschrijft wat Cinematig is. En dat lachen gebeurt dan vooral om de film. Ofwel draaglijk te maken, of omdat het oprecht grappig is.
0: Kun je een voorbeeld, wat is een moment waarop jij moet lachen? Wat moet er gebeuren voor jou om te denken, ah, lekker, classic?
1: Het heeft er vaak mee te maken als het de persoon die de film heeft gemaakt, heeft iets geschreven wat waarschijnlijk in zijn hoofd fantastisch werkte, maar op het beeld gewoon echt compleet verkeerd uitpakt. Dat kunnen uitspraken zijn, dat kunnen scènes zijn waarin iemand doodgaat. Dat, ja, het kan van alles zijn, maar het is vaak het schrijfwerk waardoor het gewoon helemaal misgaat en waardoor het hilarisch is.
0: Er zit iets heel pretentieus in, dat ze iets anders willen dan dat ze realiseren?
1: Ja, ik zeg ook altijd wel zo, iedereen probeert zeg maar een soort droom te realiseren door zo'n film te maken. En dat gaat dan falikant mis. En dan dat autovrak wat zo naar beneden dendend, dat is dan ook wel weer hilarisch om te zien.
0: Je zei al van, er zitten heel veel metal mensen in zo'n zaal. Als je dit iets breder trekt, wat voor mensen trekt dit?
1: Ja, ik denk mensen met een gezonde dosis humor, die de humor ervan kunnen inzien. Maar het is ook wel vooral met elkaar. Dus het is wel belangrijk dat je er niet zit om in alle rust een film te kijken. We hebben ook wel regelmatig mensen die een kaartje kopen, die hebben geen idee wat het is. En die dan halverwege toch weggaan.
0: Dat doen ze in de zaal.
1: Ik schrok ervan. Je heel goede imitatie.
0: Ja, ja. Ja. Ik ga naar het filmfestival Rotterdam, dus ik weet heel goed hoe het klinkt.
1: Ja, inderdaad. En die willen dan hun geld terug of die gaan dan de zaal uit omdat er dan te veel commotie is. Maar ja, het is ook wel een beetje de bedoeling dat het publiek de film leuk maakt. En dat is ook de reden waarom, dit ga ik een beetje reclame maken, maar we hebben de bierservice. Dus wij zijn ook actief bier aan het verkopen tijdens de film, om het draaglijk te houden.
0: Jullie zijn de karaokebar van de film.
1: Het is een mooi, die ga ik gebruiken.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. We gaan naar een andere echt absolute kutplaat toe. Ja. Angelo Iannotti en The Dragon Sound met Against the Ninja van de Miami Connection. Ja. En dit is een film. Nou ja, je mag hier, vertel even. Wat is dit voordat ik dit gedrocht erdoorheen probeer te douwen? Ja,
1: nou, misschien moeten we het gedrocht eerst aanzetten. En dan kun je hem gewoon wegdraaien. En dan ga ik dan vertellen waarom ik dit zo leuk vind.
0: Oké, okay, we beginnen met het... Ja hoor, daar gaan we.

0: Ik weet ook niet zo goed waar ik moet beginnen met mijn aversie in woorden brengen.
1: Nee, dit is een plaat die je, de film moet je hebben gezien om deze plaat te kunnen waarderen. Dat is er wel zo'n eentje.
0: Wat is hier alle mogelijke context van die je uit je hoofd weet?
1: Nou ja, bereid je voor. Ik heb dit verhaal geoefend. Dit is toch wel een van mijn favoriete films ooit. En het heeft ook alles te maken met het verhaal hierachter.
0: Die even voor de goede orde. De film is Miami Connection.
1: Ja, de film is Miami Connection.
0: Uit welk jaar is dit?
1: 1987.
0: Okay.
1: Een zekere heer Kim uit Korea, die beoefent taekwondo. Die heeft hier een boek over geschreven, over taekwondo. En die is te gast bij een of andere talkshow in Korea, waarbij hij zijn boek mag promoten. En een producer ziet dit en denkt, dit is de man die een film moet gaan maken. Dus die benadert hem en die zegt, ik heb een idee voor een film. En jij moet hem gaan uitvoeren, aangezien zijn kunsten in taekwondo zo goed zijn. Om de een of andere magische redenen zegt hij ja. Hij ziet dit vol vertrouwen tegemoet. Hij gaat geld werven, wat niet heel goed gaat. Dus neemt hij persoonlijke leningen af. Hij leent geld van vrienden. Hij sluit een extra lening af op zijn taekwondo school om een film te maken. En dat lukt. En een prachtige film wordt geboren. Hij heeft de film gemaakt met heel veel vallen en opstaan. Want hij kan geen Engels, of althans heel slecht. En hij heeft een Amerikaanse cast die hem niet begrijpen. Maar toch met handen en voeten probeert hij duidelijk te maken wat ze moeten doen. De film is gemaakt. Ze zoeken een uitgever, wat gewoon absoluut niet lukt. Iedereen zegt, gooi dit weg, dit gaan we niet uitgeven. Na heel veel pogingen is het gelukt. Eén iemand wil het gaan uitgeven. Het heeft 2 weken in de bioscoop gedraaid en het is eruit gehaald. En heeft nooit weer het daglicht mogen zien. Tot in 2015, 2016. Iemand van een uitgeverij in Amerika. Die zit op eBay en die komt een filmspoel tegen Miami Connection. Biedt $50, krijgt hem en vertoont hem in zijn Alamo Drafthouse bioscoop, waar het een grote hit werd. En hij heeft vervolgens deze film uitgegeven op Blu-ray en het is nu een cult hit geworden. Hij heeft ook de beste schrijver hiervan, meneer Kim, meermaals benaderd. Die heeft hem ook meermaals gewoon afgepoeierd, omdat hij hem niet geloofde. Want hij had nog steeds trauma's aan dat hij bijna failliet was door deze film. Maar het is gelukt en nu is het een grote culthit. En ja, die film is echt fantastisch. Je ziet de onkunde druipt er vanaf. Je hoort de muziek al. Het nummer omschrijft ook al wat er gebeurt. Het gaat alle kanten op. Het gaat over een groep studenten die tevens ook taekwondo beoefenen, natuurlijk.
0: Zeker.
1: Die ook nog eens in een rockband zitten. Die hoorden we net. Dragon Sound heette ze.
0: Dat is een beetje de aannemelijkheid van een pornofilm. Er is meer een verhaal nodig om iets kwijt te kunnen.
1: Ik denk dat het wel een goede constatering is, inderdaad. Goed, ze hebben dus een band. Ze zijn studenten. En daarnaast, het mooiste van allemaal, en dit is wel een tearjerker, ze zijn allemaal wees. Ook heel belangrijk voor de film. En ze vechten op een gegeven moment tegen een biker gang die daarna ook nog eens ninja's zijn.
0: Dit hoor je vaak,
1: hoort
0: hoor.
1: Het gaat gewoon. Dit is echt een fantastische film. Als je ooit de kans krijgt, ga dit kijken. Hij stelt niet teleur.
0: Dit is. Hoe ben je hier ooit tegen aangelopen? Hoe vindt een mens dit soort films? Hebben jullie een clubje? Hebben jullie een groepje ergens op internet waar jullie dit uitwisselen?
1: Ja, er zijn sowieso al meerdere kanalen op internet. Red Letter Media bijvoorbeeld, die gewoon dit soort films echt opsporen en bekijken. Zij doen eigenlijk ook een soort cinematen waarbij ze gewoon met een groep vrienden gaan zitten en dan gaan ze slechte films kijken en dan gaan ze met z'n allen omlachen en bier drinken. En ja, dat is een soort ding. En zo kwamen ze ook deze film tegen en die hebben ze daar bekeken. En toen gingen wij hem natuurlijk ook kijken, want we zagen hoeveel plezier zij ermee hadden. En ja, vanuit daar ontdek je zo al nieuwe films.
0: Hoe maak jij het onderscheid tussen een kutfilm en een kutfilm? Want dit klinkt allemaal verschrikkelijk.
1: Ja, nou, we komen zo. Er staan ook nog wel kutfilms in mijn lijst. Dus dan zal ik nog wel even uitleggen waarom dat een kutfilm is. Maar dit is gewoon. Deze film blijft maar geven. Dus je hebt net dubbel gelegen omdat iemand een heel zielig verhaal vertelt. Omdat hij wees is. En het volgende moment staan ze weer met een ninja biker te vechten. Wat er ook gewoon niet uitziet. Dus je blijft maar entertained. En je hoeft zelf bijna geen moeite te doen om de film leuk te maken. Dus dan weet je gewoon dat het een goede film is.
0: Je hebt gewoon heel veel slechte dingen achter elkaar en met elkaar nodig. Hoe meer, hoe beter.
1: Ja.
0: Kan het ook te veel worden? Dat jij ook wel eens denkt, nou. Zoveel organen.
1: Dat heb ik vooral met films die zelfbewust zijn. Dus als ze het expres gaan doen.
0: Ja. Dus het moet, die onkunde is wel, die authenticiteit is wel een cruciaal ding.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nu klinkt het gelijk heel wetenschappelijk, maar het zijn uiteindelijk nog steeds gewoon organen die gewoon
1: klopt. Ja,
0: over de vloer gewoon
1: Maar ik denk dat als je het hebt over nog om eens even parallel met metal te trekken, ik denk dat dat ook wel iets is wat we in metal veel zoeken, die authenticiteit.
0: Dus, ja.
1: De pop en er wordt allemaal gemaakt met een winstoogmerk en we willen allemaal geld aan verdienen. En hoe kunnen we het maken dat zoveel mogelijk mensen dit gaan luisteren? Terwijl metal is juist een verhaal vertellen en je eigen muziek maken, wat een stukje authenticiteit brengt. Dus ik denk dat daar ook alweer een parallel in zit tussen film en metal.
0: Ben jij ook racistisch hierin? Dat jij bijvoorbeeld Italiaanse film automatisch hoger aanslaat dan bijvoorbeeld, weet ik veel, een Roemeense film, omdat jij weet, ja, maar in Italië zitten de OG's. Dat is gewoon de true cult slash.
1: Een beetje zoals de Noorwegen. Versus,
0: precies, ja. Amerikaanse black metal, dat punt wilde ik.
1: Nee, ik denk dat de Italianen, die hebben hun tijd wel gehad.
0: Oh.
1: Dus ik denk niet dat ik daar nog racistisch in ben. Nee.
0: Jij kijkt niet heel specifiek uit welk land komt het en dus vergroot dat de kansen om goed of slecht te zijn.
1: Nee. Absoluut.
0: Je bent een goed mens.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja. In tegenstelling tot de andere platen die je hebt meegenomen, dat maak je dan weer een. De volgende is dus ook weer. We luisteren eerst even naar deze inwisselbaarheid. En dan mag je daarna vertellen hoe dit inwisselbaar is. Let op.

0: terwijl ik dit luister, hoor ik ook wel, en dat zal denk ik ook met die films zo zijn waar jij het over hebt. Heel af en toe gebeurt er iets in de muziek wat ik interessant vind. Zoals dit, hè, deze brug even. Die vind ik dan, dat ik dan weer denk aan, je hebt dat Belgische Aborted. Wat ik dan weer echt een heel toffe grindcore geïnspireerde death metal band vind. Maar die zitten dan precies aan de goede kant van de lijn. Omdat ze af en toe echt, of dat ze heel veel goede ideeën hebben. Maar uiteindelijk zijn het goede ideeën in dezelfde soort verpakking. Dit van Fulci, Palms by the Cemetery. Dat vind ik dan weer niet zo heel erg interessant. Ik kan me voorstellen met films dat je daar ook, wat ik er net ook al vroeg van, hoe maak je het onderscheid tussen goed, slecht en slecht, slecht. Dat je ook wel eens aan jezelf twijfelt, vind ik dit nou goed, slecht? Of word ik hier nu een soort blind voor? Hoe hou je jezelf een beetje scherp hierin?
1: Ja, dat is wel een goeie dat je dat zegt. Want nu ik er zo over nadenk, denk ik ook van, ja, wanneer vind ik dan echt een film slecht, slecht? Maar dat heeft ook heel erg te maken met de context waarin ik die film kijk. Dus als ik in mijn eentje zo'n film kijk, dan ben ik ook sneller geneigd om zoiets te hebben van, slecht. Terwijl als ik hem met vrienden kijk, en we hebben wat drankjes op en we lopen te ouwehoeren tijdens de saaie momenten, dan wordt die film toch al een stuk sneller beter. En dat zullen we waarschijnlijk op metal festivals ook hebben, waarbij je met vrienden naar de muziek luistert en bier drinkt en de saaie momenten ook misschien even kan overrulen met gepraat.
0: Ja, dat snap ik. Je hebt helemaal gelijk. Fulci.
1: Ja.
0: Met Palms by the Cemetery. Ja. Sowieso een goede naam. Ik vind het ook fijn dat het album gewoon Tropical Sun heet. Dus dat nog wel de illusie geeft van dat hier helemaal niets aan de hand is.
1: Ja.
0: Welke rol speelt deze band in dat cinematografische universum van jou?
1: Nou ja, laten we allereerst, de naam is natuurlijk gebaseerd op een...
0: Nee, dat is niet natuurlijk.
1: Nou, sorry.
0: Voor jou is dit natuurlijk.
1: Natuurlijk,
0: maar voor ons domme mensen...
1: De naam is gebaseerd op een Italiaanse regisseur, Luci Fulci, die bekend staat om zijn zombiefilm. Die hij gemaakt heeft. Zombie 2 is daar een bekend voorbeeld van. En dat is weer zo'n bruggetje naar Alien 2. Toen in Amerika Day of the Dead uitkwam van Romero. Ik ga gewoon weer naar namen strooien en feitjes strooien.
0: Lekker neem droppen.
1: Ja, precies. Die had een zombiefilm gemaakt, Day of the Dead. En die sloeg enorm aan. Die werd een hit, om het zo maar even te zeggen. En toen kwam Luci Fulci. En die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga ook een zombiefilm maken. En die noem ik Zombie 2. Als zijnde een soort vervolg op Day of the Dead. En men zegt ook dat het binnen hetzelfde universum zich kan afspelen. Hè? Hetzelfde zombie-universum. Vanuit daar zijn heel veel zombiefilms geboren. Fulci leent dus zijn naam van deze befaamde regisseur. En als thematiek hebben ze ook alleen maar zombies. En dat staat ook op de albumcover, zie je zo'n afgevreten zombiehoofd. En dat is allemaal dus gebaseerd op die films.
0: Er zit ook geen genre hierin. Er is een film, wat je daarnet ook zei, over Alien en Your Day of the Dead. Niemand doet hier ook moeilijk over, dat er zomaar wordt gepiggybacked op het succes van anderen.
1: Ik denk tegenwoordig dat ze dat wel zouden doen, maar toen niet. Want ja, dat was gewoon een ander continent. En ik denk dat de regels hier gewoon anders waren. En dat het daardoor moeilijker was om er iets tegen te doen.
0: Ja, precies.
1: En het was ook gewoon de VHS-tijd. Dus het werd gewoon op VHS uitgebracht. En je ging naar de videotheek en daar huurde je de film waarvan je dacht dat het Alien 2 was. En toen bleek het toch een slecht gesynchroniseerde Italiaanse klimfilm te zijn. Waarbij wat aliens af en toe naar voren kwamen.
0: We zeiden aan het begin al dat ik vind de relatie heeft nooit bestaan tussen metal en films. Dit type films. Jij geeft aan, nee, ik zie die relatie wel. Al was het maar omdat er een overlap is. Maar dat is een soort van dat het correleert. Dat maakt het niet per se causaal. Je noemde ook al van, ja, er zit iets in qua beeld wat erbij zit. Wat zijn andere dingen die volgens jou ervoor zorgen dat metal en deze slasher films iets met elkaar te maken hebben?
1: Ja, de thematiek vooral natuurlijk. Dus Fulci zingt alleen maar over zombies. Nou ja, en deze muziek, of die films gaan juist over zombies. Ja, het is die inwisselbare thematiek. En dan hebben we het voornamelijk over het horrorgenre, waar metal zich gewoon wel heel goed voor leent. Het is natuurlijk boosheid, duisterheid. En ja, dat zijn de thema's die in horrorfilms juist aan bod komen. Dus ja, die relatie is dan snel gemaakt.
0: Metal maakt heel graag gebruik van horror. Maakt horror ook heel graag gebruik van metal?
1: Nou, dat vind ik van niet eigenlijk. Ik denk dat het best wel meevalt. Als je kijkt naar horrorfilms, zijn het toch vaak andere type muziek die gebruikt worden dan metal. En ja, heel eerlijk, als je kijkt naar echt slechte films, zie je vaak wel dat ze metal gebruiken. En dan werkt het misschien toch ook vaak niet heel erg goed. Dus misschien moeten we de relatie maar zo houden dat metal leent van horror en niet andersom.
0: Dit is een zeer ongelijke relatie.
1: Ja, precies.
0: Toxisch.
1: Ja. En er zijn uitzonderingen dagen later, bijvoorbeeld de film Sound of Metal, waarbij je een metal drummer hebt of een punk drummer, hoe je het wil noemen, die zo'n gehoor verliest en dan werkt het wel goed. Maar dat wordt wel afgewisseld met gewoon klassieke muziek of jazzmuziek.
0: Precies, maar het is niet zo dat horrorfilms op een gegeven moment ook dachten, weet je wat wij nodig hebben? Meer grindcore om het effect nog bizarder te maken.
1: Nee, nee, nee, niet.
0: Ligt hier een markt, denk je? Of zeg je, blijf hier vooral lekker
1: nou,
0: vanaf?
1: Ik wil het juist wel aanmoedigen, omdat het misschien nog meer slechte films oplevert die we kunnen tonen.
0: Nog slechter.
1: Festival, ja.
0: De vijfde plaat. Ik ga eerst zeggen
1: oh,
0: hoe die...
1: Nee. Sorry.
0: Ja, we gaan dit gewoon doen. Er zit ook een panfluit in. Christopher... krijgen we toch een beetje die Titanic vibes. Christopher Lee en Rhapsody met The Magic of the Wizard's Dream. Je weet al met deze titel dat hier alles aan verkeerd gaat. Vertel, ja, Christopher... Nou, goed.
1: Nee, dit is wel zo'n typisch voorbeeld van op papier klinkt dit geweldig. Christopher Lee maakt metal. Ik bedoel, toen ik
0: begin
1: dat
0: even
1: las...
0: voor de zekerheid.
1: Oh, ja.
0: Begin even met uitleggen. Christopher Lee.
1: Christopher Lee, een bekende acteur, misschien wel het meest bekend, nou ja, voor mij het meest bekend van Lord of the Rings.
0: Sauron.
1: Die Sauron speelt. En Christopher Lee heeft een metal band en hij speelt ook bij metal acts Manowar en we gaan zo luisteren naar een nummer met Rhapsody. Rhapsody of Fire heet het tegenwoordig, kwam ik achter. Ik luisterde zelf niet naar, maar ik kwam dit tegen en ik zag Christopher Lee en ik zag metal band. Ik denk, nou, dit moet fantastisch zijn. En toen, ja, misschien moeten we maar gewoon op play drukken en hebben jullie dezelfde reactie als dat ik had.
0: Oh, oh, oh. Ja, toch Titanic, hè?
1: Toch wel, mooi. Mooi bruggetje.
0: Ja, nou ja, goed. De enige garantie die ik geef is dat Celine Dion er niet in zit, maar verder is het gewoon even één

0: Het enige wat ik Christopher Lee moet nageven in deze plaat is dat hij van alle dingen die er gebeuren het minst erge doet. Want die zanger van Rhapsody, dat is sowieso echt verschrikkelijk. Ja. Ik vind dat elke gewoon volwassen mens met vibrato in zijn stem, daar moet sowieso een moratorium op komen. Er komt zo meteen ook nog een koor bij, et cetera. Dat moeten ze ook allemaal niet doen. Maar het is vooral die muziek. En nou ja, goed, weet je, power metal en ik, het is geen gelukkig huwelijk. Nee. Jij hebt het meegenomen. Jij bent hiervoor verantwoordelijk.
1: Oh, bedankt.
0: Hoorde dit bij een film? Hoe werkt dit?
1: Nee, niet. Nee, Christopher Lee en Rhapsody zijn schijnbaar een soort van vrienden en ze doen vaker samenwerkingen. En laten we hopen dat het daarbij blijft.
0: Dat ze dit ook alleen thuis doen.
1: Ja, precies.
0: Dat zou al echt een pre zijn.
1: Ik was gewoon op zoek naar wat ga ik nog meenemen voor de podcast. En toen kwam ik deze tegen. En toen dacht ik, nou, dit moet de shit zijn. Christopher Lee en metal, je kan niet fout gaan.
0: Dacht jij ook echt oprecht dat dit misschien wel eens tof zou kunnen zijn van tevoren?
1: Ja, misschien had ik ergens wel koesterde ik hoop dat het goed zou zijn.
0: Dat het een soort
1: niet per se met Rhapsody hoor, maar wel dat Christopher Lee en metal misschien ergens nog goed zou kunnen zijn.
0: Nee, maar je hoopte op een soort Dimmu Borgir-achtige scenario waarin je gewoon...
1: Ja, dat zou wel echt gek zijn. Ja,
0: ja, maar dat is het dus niet.
1: Absoluut niet. Nee. En toen kwam ik dus een samenwerking met Rhapsody tegen en toen klik ik op de videoclip en... holy crap, ik raad iedereen aan om daar eens op te klikken.
0: Dat maakt
1: en...
0: de situatie ook niet beter,
1: nee,
0: hè, die videoclip.
1: Het was echt, oi, greenscreen, panfluit. Het was echt geweldig. Ik ga hem sowieso vertonen op het Cinematic Film Festival. Laten we dat voorop stellen.
0: Ja, dat lijkt me heel fijn. Waar vindt dat eigenlijk plaats, dat Cinematic Film Festival?
1: In Leeuwarden, in een van de grotere bioscopen al daar. We zijn momenteel nog in onderhandelingen, dus ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar ergens in november zal het waarschijnlijk wel weer plaats gaan vinden.
0: En is er dan ook nog toevallig een grindcore band die tussen de films door even de stilte leeg speelt? Of,
1: Nou, wat ik al zei, 60% metalheads denk ik. Dus die 40% moeten we niet wegjagen met nog slechtere muziek dan films.
0: Nee? Oké, dus daar hou je het dan even bij. Ja, die Christophe, zijn er meer van dit soort bekende acteurs die ook half iets met metal doen of volledig iets met metal doen?
1: Ja, er zijn wel een aantal acteurs die van 30 Seconds to Mars of zo, vreselijk. Maar hoe heet hij ook alweer?
0: Ja, hij. Okay,
1: ja, yeah. Hij. Nou, hij doet er iets mee. En er zijn vast nog veel meer. Er zijn nog vast wel een aantal te benoemen. Maar niet die mij zo prominent bijstaan.
0: Nee, precies. En die Christopher Lee heeft natuurlijk ook wel met die Saruman rol. Die heeft natuurlijk ook wel True Cult Power Metal vibes.
1: die heeft Street Creds, om het zo maar even te zeggen. Ja.
0: Ja, ik zei het al even over bekende mensen uit de metal scene. Jij hebt ook gewoon een plaat meegenomen die... niet direct iets met een film te maken heeft. Waarbij de maker, Danzig, met Mother, die kennen wij natuurlijk. Wij. Vooral als plaat. Maar toch raakt het blijkbaar ergens aan metal.
1: Ja, nou, Glenn Danzig, die vindt zichzelf natuurlijk fantastisch.
0: Vindt zichzelf enorm de shit. Wat heeft hij het partij met zichzelf getroffen?
1: Ja, precies. En toen dacht hij, nou, een film maken, hoe moeilijk kan het zijn? Dat kan ik ook. Dus hij heeft een film gemaakt, meerdere films inmiddels al. Eentje is Verotica. En ik kan je vertellen dat ik die film heb gekeken, omdat ik naar de podcast ging. En ik ging met de crew van Cinematig, hadden we nog een avondje te doden. En toen hebben we Verotica gekeken. En holy shit, hij kan ook geen films maken.
0: Is hij een maker of is hij acteur?
1: Nee, hij is maker. Dus hij is de regisseur. En
0: De visionair.
1: De visionair.
0: Vertel me alles. Hoe slecht is dit? Waarom is dit zo slecht?
1: Het is vreselijk. Het is echt vreselijk. De film kwam uit. Hij heeft hem gescreend op verschillende filmfestivals. Waarbij hij elke keer eigenlijk boos is geworden. Omdat het publiek moest lachen. Wat niet de bedoeling was in zijn ogen. Dus dat zegt ook alweer iets over de pretentieusheid van meneer Glenn Danzig. Die film vertelt drie verhalen. De een nog slechter als de ander. En dit is zo'n film waarbij ik twijfelde of hij zo slecht is dat hij goed is. Enerzijds wel, anderzijds was het gewoon echt... Het duurde allemaal net te lang. Elk shot had 10 minuten korter gemoeten dan dat het in beeld was. Maar het maakt enerzijds ook wel weer veel goed. Er zit een vrouw in met enorme borsten. Trouwens, er zitten alleen maar vrouwen in met enorme borsten. Ik weet niet waarop ze gecast zijn, maar dat schijnt dus een van de punten te zijn. En deze vrouw, die heeft geen tepels, maar die heeft ogen. Dus op een gegeven moment gaat de blouse uit en we zien een paar ogen op een paar plastic borsten geplakt. En op de een of andere manier moest dit verhaal ook in Frankrijk afspelen. Dus het zijn allemaal vrouwen met grote borsten die een heel slecht Frans accent hebben. Het is echt vreselijk. En het klinkt nu heel erg leuk als ik het nu vertel, maar toen was het helemaal niet zo leuk. Nee.
0: Maar deze film is ook heel slecht ontvangen.
1: Ja. Ze zeggen, er is een film, The Room. En die film is zo slecht dat hij goed is. Het wordt aangeschreven als de slechtste film aller tijden. En hij wordt nu vergeleken met The Room. En ik vind dat de film daardoor wel te veel credits krijgt.
0: Hoe wist jij dat? Want dit is wel grappig. Je zei van, ik wist het op een gegeven moment ook niet meer zeker. Zijn er bepaalde... ik vraag dit vooral voor mezelf. Zijn er bepaalde dingen waar je op kunt letten dat je weet, oh ja, het is eigenlijk niet goed. Of het is eigenlijk wel goed binnen dit genre van slechte films.
1: Nou, op een gegeven moment dan zit je gewoon te wachten op het volgende moment waarop het weer amusant begint te worden. En die momenten duurden soms gewoon echt te lang.
0: Maar dit heeft echt gewoon te maken met het bepalen of zo'n film goed is. Het is een beetje hetzelfde als in een museum rondlopen. Spreekt het je aan of niet? Zo makkelijk is het. Het is niet dat we een soort van hogere wiskunde nodig hebben om te begrijpen, ja, dit ziet er saai uit. Ik moet nu denken aan 2001 A Space Odyssey. Dat hij dus begint met dat het 3 minuten lang een zwart beeld is of zo. Ja. En daar heb ik heel lang over zitten lezen en nu kan ik het waarderen. Ja. Maar op het moment dat ik het keek, was ik vooral bang dat ik toch mijn Pirate Bay download, dat hij niet helemaal lekker verwerkt had.
1: Mooie vergelijking. Ik denk dat je Glenn Danzig een heel groot eer bewijst door deze vergelijking te maken. Maar het is toch wel vermaak. En in dit genre, daar rijdt het volgens voor mij in ieder geval om vermaak. En dat is wat het moet doen.
0: Het is niet dat jij door mensen iets uit te leggen, zoals je met dat mij probeert uit te leggen, wat je niet doet trouwens.
1: Bedankt.
0: Dat ik daardoor beter begrijp. Oh, en het daardoor meer kan waarderen. Nee, bijvoorbeeld als iemand tegen je zegt, ja, het klinkt als free jazz, alsof hij een psychose heeft, maar het is eigenlijk 7/21ste kwarts en daarom is het knap.
1: Ik denk wanneer we pretentieus over B-films gaan doen, dat je dan een beetje niet
0: missing
1: snapt.
0: The point. Ja. Ja.
1: Hou je mond en drink meer bier. Ja.
0: We gaan hem even luisteren. Deze verschrikkelijke plaat, want ik vind ook de plaat zelf vind ik ook verschrikkelijk, maar dat maakt dan wel het geheel af.
1: Ja, precies.
0: God, wat is dit slecht. Ja, luister het heel even. En denk aan die slechte film die hierbij hoort.
1: Ja, precies.
0: En denk dus ook
1: aan Borsten met Ogen.
0: Borsten met Ogen. En als je dit slecht filmt, dan heb je de film nog niet gezien. Wacht maar.

0: speciaal extra veel tijd voor Danzig, omdat niemand ooit die film gaat kijken. Dus dan wat meer aandacht voor zijn muziek met Mother. Verotica is de film waar dit allemaal over ging, die je absoluut niet moet gaan kijken. Met Richard Toepel, die alles weet over de relatie tussen metal en films. En dan vooral hele slechte films. Ik vraag me af, ik wil me ooit gaan verdiepen in de wonderenwereld van slechte films. Ja. Het is moeilijk, heb zij wel achtergekomen. Want je hebt slechte films en goed slechte films.
1: Ja.
0: Waar begin ik? Wat zijn volgens jou... Weet je,
1: wat is de gateway drug?
0: Ja. Waar ga ik eens beginnen met, zeg maar, dit, dat ik zeker weet, lekker, vermaak.
1: Ja.
0: En dat ik niet de hele tijd hoef te denken, net zoals met 2001, wanneer komt het nou? Doet mijn download
1: precies,
0: het wel?
1: Precies, ja. Ik zou toch wel teruggaan eerst naar de jaren 80 en dan inderdaad de Italiaanse zombiefilms erbij pakken. Dat zijn wel de mooie overgang. En dat is ook een beetje wanneer het allemaal loskwam. Die films zijn gewoon wel te doen als je tegen slecht nagesynchroniseerde acteurs kan. Maar het beloont je wel met regelmatig gore en naakt vrouwen. En dat is toch wel waarom die films nog een beetje draaglijk blijven. Dus kijk inderdaad naar Zombie 2. Kijk naar Day of the Dead is Romero. Maar kijk eens naar die Italiaanse zombiefilms. En dan vanuit daar kun je mooi een overgang maken naar meer de giallo films. Dus dan heb je een Suspiria. Dan heb je The Beyond. En we gaan langzaam die Italiaanse titels allemaal af. En vanuit daar zou ik dan toch gaan kijken, als je echt naar de goede, slechte films wil, sowieso Miami Connection is gewoon top of the bill, als je het mij vraagt.
0: Die heb je wel echt aan mij verkocht. Daarvan denk ik wel, die ga ik wel...
1: Kijk even of je die kan vinden, en anders dan mag je hem lenen.
0: Yeah.
1: American Ninja is ook zo'n fantastische, goede, slechte film die je ook moet gaan kijken. Ik ga gewoon dat pad bewandelen en vanuit daar kom je vanzelf meer tegen, zou ik zeggen.
0: En de context, jij geeft al aan van als ik het kijk met vrienden, vind ik het al snel veel leuker dan dat ik het alleen kijk. Ik ben gewend om films alleen te kijken.
1: Ja.
0: Dat ik gewoon puur me verhoud tot de film, grote woorden.
1: Ja.
0: Dit raad jij dus ten zeerste af.
1: Als we het hebben over slechte films, ik raad aan om het lekker met vrienden te gaan kijken. Inderdaad, biertje erbij en op de saaie momenten kun je even ouwe hoeren. Kun je het acteerwerk belachelijk maken en maak je het een stuk leuker voor jezelf.
0: Zit hier ook een soort bierbingo bij, dat als dit gebeurt, dan neem je een shot?
1: Zou zeker kunnen.
0: Doen jullie dat ook met het festival?
1: Nee. Is niet wat we met het festival doen. Nee.
0: Zo
1: dat is het gewoon. Het is wel een goeie. We zouden het kunnen introduceren, maar...
0: Of gewoon überhaupt een bingo kaart met... Wat zou je op zo'n bingo kaart zetten? Wat zijn terugkerende thema's die je sowieso ziet in dit genre?
1: Een onnodige sterfscène. Gewoon iemand die doodgaat voor absolutely no reason at all.
0: Hoe bedoel je? Dat er opeens iemand doodgaat?
1: Ja, om de zoveel minuten moet er even iemand doodgaan. En of het nou een reden moet hebben of niet. Dat is gewoon wel fijn.
0: Oh, een soort take one for the team. Er moet even iemand...
1: Ja, precies. Oh, ik krijg opeens een ingeving. We hebben ooit een keer voor het filmfestival, we doen altijd een praatje. We moeten altijd een woordje vooraf doen. En daar maken we altijd een soort spreekbeurt van. En we hebben eenmaal een spreekbeurt gedaan over kinderen die sterven in films. Om het even leuk te maken.
0: Oh, ja.
1: En een van de criteria was dat de kinderen wel moesten sterven for no reason at all. Dus we hebben echt een deep dive gedaan in slechte films. Op zoek naar scènes waarbij kinderen stierven voor geen reden.
0: Daar hebben jullie een compilatie van gemaakt.
1: En dat was zeer zeer amusant. Een leuk voorbeeld daarvan is The Thing, waarbij op het einde, als The Thing bijna wordt verslagen, er toch nog een kind for no reason at all verdwijnt in zijn muil. En daarna het gezin alsnog vrolijk de zonsondergang tegemoet loopt, alsof er niks is gebeurd.
0: Kind minder.
1: Kind minder, maar niemand die je miste. Dus ja, dat is toch wel...
0: Wat zijn andere terugkerende elementen? Waar moet een beetje film aan voldoen?
1: Sorry, maar het is niet heel woke om te zeggen, maar naakt vrouwen. Die blijven altijd terugkomen in slechte films. Dus
0: hier is ook inmiddels nog geen soort van progressie ingeboekt dat ergens op het spectrum zit in plaats van alleen maar vrouwen.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou, moet ik wel zeggen, we hebben vorig jaar met Cinematic een film vertoond, Curse of the Were-Deer, waar toch ook wel blote mannen in voorkwamen. Dus dat is dan toch misschien... Misschien begint het een opmars te maken.
0: Ja, precies, maar dan nog steeds blote vrouwen.
1: En het werd gecompenseerd met heel veel blote vrouwen.
0: Is dit dan ook voor no reason at all, die blote vrouwen? Of zit daar nog wel een functie in?
1: Nou, de film waar ik het over had, ging over een campingtrip. En ze gingen terug naar het kamp in hun tentjes. En plotseling kwamen de strippers uit de tent lopen. Dus no reason at all.
0: Oké, dit is ook wel. Ja. Wat nog meer? We hebben dus de blote vrouwen. We hebben de mensen die om geen reden vermoord worden.
1: We hebben de iets te lange sterfscène.
0: Wat is dat? Dat je onder een stoomwals komt en dat gewoon heel langzaam...
1: die of iemand die neergestoken wordt en die dan nog te lang doorkermt over dat die neergestoken is.
0: Ja.
1: Ja, en of gewoon neergeschoten wordt en dan iets te lang doet over het sterven aan zich. Dus de te lange sterfzin.
0: Doen er nog eens twee?
1: Oh jee. De te veel bloedscène, denk ik. Dus er is een steekwond of er is een wond.
0: 6 liter? Ja, volgens mij zitten we al 60 liter.
1: Precies, nou dat. Wat ook alleen maar positief is, alles wat ik opnoem. Hè.
0: Ja.
1: Vreselijk slechte acteerwerk. Ik weet niet zo goed of dat... Dat is best wel een groot iets om het zo te benoemen.
0: Ja.
1: Maar het pijnlijk foute acteerwerk, dat is ook wel...
0: Dat er gewoon overgeacteerd wordt of ondergeacteerd of niet geacteerd.
1: Eén van de twee.
0: Ja. Maar sowieso verkeerd.
1: Ja, of ja, precies. Dat er gewoon compleet verkeerd gereageerd wordt op situaties. Ja.
0: Oké. Dit hier kon ik wel mee uit de voeten. We gaan naar de bekendste film die je hebt meegenomen.
1: Oh ja. Ja.
0: Ace Ventura Pet Detective. Ja. Klinkt niet direct als een slasher.
1: Nee.
0: Wat is hier het verhaal bij en welke plaat hoort daarbij?
1: Het bijzondere is aan Ace Ventura is dat Cannibal Corpse in de film zelf zit. Dus Ace Ventura gaat op een gegeven moment een van de bad guys opzoeken. En die moet dan door een soort concertzaal heen. En daar treedt een band op. En dat is in dit geval Cannibal Corpse. En natuurlijk wordt dan een beetje de gek aan meegestoken. Want Jim Carrey moet natuurlijk een beetje gek kijken en gek dansen terwijl hij die zaal doorkruist. Maar wat ik wel bijzonder vind is dat ze dus wel daadwerkelijk Cannibal Corpse hebben gevraagd om daar op te treden. En dat het nummer dus ook echt daadwerkelijk gebruikt wordt. Want ze hadden hetzelfde effect kunnen behalen door gewoon random herrie neer te zetten of acteurs op het podium te plaatsen. Maar ze hebben dus wel de moeite genomen om Cannibal Corpse daar neer te zetten.
0: En ook op de soundtrack van de plaat neer te zetten.
1: En zelfs op de soundtrack van de plaat neer te zetten.
0: Dus dit is denk ik de bekendste plek waar metal en films elkaar raken.
1: Ja, dus dan heb je het wel over de mainstream waar het in terecht gaat komen. Ja,
0: ja precies. Jij kijkt hier verder op neer op dit soort films, neem ik aan.
1: Absoluut,
0: het,
1: nee.
0: Het voldoet niet aan die 5 criteria die jij noemde.
1: Nee, ik waardeer Ace Ventura Pet Detective enorm. Dus,
0: Nou, dit is dus de soundtrack die erbij hoort. Is ook enorm te waarderen.

0: Ja, het hoogtepunt in de carrière van Hollywood. De aanwezigheid van Cannibal Corpse met Hammer Smashed Face. Die gasten doen er natuurlijk ook aan. Dit is van de infameuze cover art waarin een lijk oraal bevredigd wordt door een ander lijk.
1: Kijk.
0: Dat is een van mijn favorieten.
1: Die heb je als poster in de woonkamer.
0: Nou ja, je hebt Cradle of Filth met Jesus is a Cunt. Ja, en je hebt deze cover. Dit zijn wel gewoon een beetje de twee manieren om je ouders heel snel op de kast te krijgen. We gaan naar de laatste plaat. En de laatste plaat is geen referentie aan een slasher. Dit is gewoon hoge kunst.
1: Ja, toch nog even laten zien dat ik daadwerkelijk wel enigszins smaak heb.
0: Oh ja, dat doe je om deze reden.
1: Ja, precies. Ja,
0: om goed te praten deze compilatie heb gemaakt met dode kinderen.
1: Ja, precies.
0: Neem
1: je
0: toch nog dit mee. Nou, Richard, succes.
1: Dank je. Oei, dit.
0: Dit aantekeningen erbij. Nu is hij opeens bang dat hij het verkeerd doet. Hoor.
1: Ja, ik moet toch even die naam van die beste man opzoeken. Ja, dit gaat over een film van Koen Mortier. Hij heeft een film gemaakt. Hij heeft er ooit een film gemaakt die heette Ex-Drummer. Dat is aan de hand van een boek van Herman Brusselmans. Vond ik een fantastische film. Een hele rare psychedelische film over... Nou ja, goed. Doet er ook niet zoveel toe. We moeten over deze film gaan hebben. Nu ben ik de titel kwijt van mijn eigen film. Wat was het ook weer?
0: Skunk,
1: sorry, dankjewel. Het gaat over de film Skunk, die heeft hij nu gemaakt. Dus ik was al vrij psyched dat hij een nieuwe film had, want ik vond Ex-Drummer echt te gek. Als je die niet gezien hebt, ga die ook kijken. Maar Skunk is een heel aangrijpend verhaal over een kind die opgroeit in een compleet tokkie gezin. En die op een gegeven moment uit huis geplaatst wordt. Deze regisseur heeft Amun-Ra gevraagd om daar de soundtrack bij te verzorgen. En daarnaast heeft hij ook nog gevraagd of Colin de rol van de vader wil vertolken. Dus deze film heeft allerlei referenties naar metal, dan wel Amun-Ra.
0: Dus... Ja, precies. En daarom. En de film is dus, dit is dus ook, want het zou nog kunnen zijn dat je zegt, ja, dat kind moet uit huis geplaatst worden. En komt dan in een gezin met 14 zombies waar die met een groot kapmes zichzelf naar buiten moet werken?
1: Nou, ik wil niet te veel van de film spoilen, maar...
0: 3 zombies.
1: Het kind. Colin is niet een heel fijn vaderfiguur. Ze gebruikt sowieso heel veel drugs en alcohol. Maar daarnaast prostitueert hij de moeder ook nog eens even. Dus 's avonds staan er allemaal mannen in de woonkamer mama te bewerken. Terwijl het kindje beneden in de kelder B-films zit te kijken.
0: Jezus.
1: Ja, precies. En daardoor wordt het kindje dus ook uit huis geplaatst. Die komt in een opvangcentrum terecht. Maar die B-film die komt later nog wel op een hele mooie manier terug. En laat ik daar maar niet te veel meer over gaan vertellen.
0: Wat goed. Wat mooi. Ik vind het ook wel echt totaal ongeloofwaardig dat je na 55 minuten gewoon echt een deep dive in fucking de psyche van het problematische van de wereld opeens net doet alsof je een moraal hebt.
1: Ja, ik kan het ook niet mooier maken dan het is.
0: Nee, nou, dat is het ook niet.
1: Geloof mij.
0: We gaan hier heel even naar luisteren. Ik zeg het trouwens bij, dit verhaal correleert op geen enkele manier met wat je gaat horen. Ook hiervoor geldt weer, ik zie geen link tussen de muziek en wat er besproken is.
1: Oh ja.
0: Dus we gaan het even luisteren.
1: Oké.

0: even voor de thematische inbedding. Dit nummer, zit dat aan het begin of aan het einde van de film?
1: Dat is uiteraard helemaal aan het einde.
0: Oh, dit is gewoon echt de tearjerking.
1: Ja, precies.
0: Het laatste shot richting de horizon.
1: Nou, je komt dicht in de buurt.
0: Met bebloede handen en het afgehakte hoofd van de vader. Kom ik nog steeds dichter in de buurt?
1: Je wordt warmer.
0: Ja. Dat is niet echt een goed teken.
1: Jawel.
0: Richard de Vol, dankjewel voor je aanwezigheid bij deze editie van Dood en Verderf. Als mensen op de hoogte willen blijven van het Cinematig Festival, hoe kunnen zij dat doen?
1: Op de Instagram. En als je een lesje wil in slechte marketing voor een filmfestival, volg ons dan vooral, want dan laten we zien hoe dat moet.
0: Fantastisch. Wij zijn er volgende maand weer met een Baruch Open Air special. Dankjewel voor het luisteren naar Dood en Verderf. De maandelijkse show met daarin de beste verhalen over metal en de bijbehorende scene. Op doodenverderf.nl kun je alle afleveringen terugluisteren. En vond je dit tof? Abonneer dan op de nieuwsbrief of op de podcast. En geef een 5-sterren rating aan de show op je favoriete podcastplatform. Zodat meer mensen achter deze podcast komen. De laatste zin is voor jou. Ik zal hem eerst zeggen en daarna mag jij hem zeggen. Met welke stem je dan ook wil doen. Tot volgende maand bij Dood en Verderf. 3, 2, 1.
1: Sorry.
0: Hier had ik echt helemaal niks aan. Ongelooflijk.

Bring it back.

cement the brand.

talk to me, me. Speak in waves. Frequencies.

Clips of the main.

flesh and blood.

Yes, yes. We laugh. Back again with

Bruce.

more than we report to it. More than we report to it.

We only are energy, and thus will be so.

Yeah.